0: Je gieren per dag op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in ons de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoy Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Lumoeg, bienen ver uiteen, gestotjes gieren tegen mijn derde been. Smet je live, nam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot. Plas met

0: Eerste keer gelikken.
1: Mijn derrière is hier gekost, blijft daar achter mij afpikken. Zwierigt en mijn kont, oh moei gint rond. Dript de gever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij Ave van Olst.
1: Op Pieter Voet, op festival. Zes op de Mert met carnaval. Zie de aal.

0: naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet

0: Radio en Music.
1: De radio van ons naal.
2: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: maak als je het vrouw gaan. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik sorgeren een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als dat een maand er tegen kan, he, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
3: App hem al.

0: Damuelowy klasie tu. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Af dat moeilijke klasje toe. Af dat moeilijke klasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop.

0: er zot op met een kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwangend, dan is het dan bras. Stoot er zot op met een kop. Stoot er zot op met een kop.
1: Is foie vite smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

genacht. Van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Holst.

Magadam, dam, dam, dam, stier weg, stier weg, Magadam.

0: sitten luistenneken ora juo music koroiche garantiert.
1: Was da lautet er sich? Sie da wollen nicht. De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat men ons nog eens kunnen smoeten. Allee jong.

0: hond heb, moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het tweetje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar
3: Ajo en Music.
4: De nummer 1 van Olst.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App te mal.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voel Je Goed radios van ons natuurlijk.
2: Week al werden we aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestrijken.
3: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Die naam komt zo.

Geef ons nog een drink. Waar kom nog niet ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier en dat gekrocht hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: Oh, ten kalle hier, joh. Kom, loge stoom.
1: Hij is er weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al.

0: was geen strijd.
1: Te hoorden gaalde dat jo en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en een zinne heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

dansen. Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

sorti moi en kop. Je zet me gewoon op kant en je bollet op. Als we god dat hier niet voest, omdat ik kamerood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloed en. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloed en op stroot.

doet er iets ambetant. Want ook mij dan mij gewoon moen, dat gooi je gewoon slopen bij ambetant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij dan maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: dat was hem, godverdomme.
1: Ajoe Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: Sebastian Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: vonuot un olst media building. Ajojen music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

falar

show.

0: Quem me dá a bosta? Você não é contente?
1: Wat dat brengt?
2: Jij en mijn café?
1: Nee, de Neven app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app. App hem al.

0: Dayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.
1: Geef toe een stap.

0: pois eu te amei.
1: Na nossa neta, meu afroatan. Ieder zegt, dacht wat u verwacht.
2: In makanders

0: Hajo en Music.
1: Den enige nechten.

0: Vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een fichtentebaan.
2: Dab dab dab dab.

garage van Flippos in een pakje chips is er niet verra, John Gang. Zit daar Rich Faillier en zit Rich Gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door op ieder baan, zo je zeker op. Die slinkt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg, maar op internet.

grootste love, doet er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met sfeer, bedankt Ongier, op de pompier, voor een selfie.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof

0: Zeg, van moi vier Pixel Sissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel Sissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, bedankt toe.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen. Oh.

AION Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er hier wat verder.

0: večeravo.
1: Wat toch klopt er gewoon, jongen, alien.
2: Hé, hey, juffrouw, op ons kaart komen is een beetje wat te zien, hè?
1: Oei, man, dat doet al een week als zieke mannen.
2: Karoer!
3: Blast in mijn controle!
1: Doe maar, ik heb proef.
4: Zwette as op haar kleroge en een troon op haar visoge. Pak me vast, geef me een koroge.
5: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
6: 95% muziek.
5: 25% bla bla.
6: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
5: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: Dayoin Music.
1: De nummer 1 van Dayoin.
2: Loeip verdrommelien. In stad met mijn moot.
3: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
2: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
3: Deze is ons verhoor.

0: tasten roevers.
1: De wagen is zo goed als af, draait dagen nog, is dan niet straf. De stout verzat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar vele

van zware stofzuivers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen, mjoen.

0: Allee, merci hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de meesten niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw doen, hè?
1: Live, vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

ik ga eens naar mijn kleren. Ik heb mijn stoel kosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik naar de groeite markt.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo.

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Holst.

0: 돌에 긴장.
1: 돌에 긴장. 돌에 긴장.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Music. 100% Oost.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè, in plaats van je nissen.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg als een graf.

feest voor iedereen. Haal dolfsneers bijeen.

en ja, ze zal in rommen zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai, ja,

op en neer. Alsjeblieft, ik kan niet meer en door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Is er een fan van de Voeljaar Goe Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar goed. 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

Estoekes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en op te maken.
1: Oh, wat ben je daar zeggen? Dat was een oppositering dat er door binnen stelde.
2: Hé, laat je voor je rest doen.
1: Hé, dan
2: ga je anders goed al ik niet afvragen.
1: Stop, hé, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, dat is heel goed. Nou, de brand blijven dan zien.
1: Goed, pikeurbeul.
3: GMB Café.
4: Meer de Neven-app. Voilà, yo en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest joroet. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

razigt naar jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

controles doen in de stoet. Geen presentatie op de markt. Smonjo's, geen zatte carnavalisten in de stoet.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: Een GMB-café.
1: Meer de neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App de mouse.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: schoon drinken, hè.
1: En
2: Struweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB-café.
3: Meer de neven. En voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Ik zit met ons doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedde tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdroom normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de

0: IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Anneke zitten. Onze bennemeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Music. R-Radio. La la la la.
1: Nog 20 jaar

0: Zoge Wolf.
1: Esther weer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Nee, de Neven app voor Follow Your Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nu. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

0: Music. Plezante radio.
1: De loze maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

Zemes, zem būs inirstī. Pienvecen, mortratīšas, pakavērt.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: Geef mooi maar aan jou music. Waar avond van Olst.
3: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik woon me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wanda Brunt.
1: Jij en mijn café.
2: Meer de nevenapp van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nevenapp Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraaide nooit kapot.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhoff,

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Ajoe Music, 100% oost.
3: Zimmende jongen, hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App de mal.

Zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radios van Ulst.

Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blij. Omdat die nooit is. Dat ik woon. Zet er jongens?

0: Bayou & Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

douze domingos. Yeah, man, dat zijn nog evenveel als vlede jozen in de stoel.

0: geldi. Dat is er goed gedaan, maskers.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Verhaal d'Ajoen. Anaal wat dat erop trekt.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: Galway, de PA, heet op zijn nozen. En heb gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensch? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Bio in Music, plezante radio.
1: Ons horloge tikt tijger. Vervaste lavend is na Ajoen en Giljor in de wijk.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ook maar weer

0: was alles goed, maar dat gekost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doet een schoen omdoen, dat je nog nooit een gezingetje botien, dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Daar was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd en mijn Engelbert, dat werd één grote familie.
1: Lixie, maar jij stiep, hè?
2: Al hebben we ooit toch verdromd geen tetten zeker, hè?
1: Nee, niet bloed. Braaf het verhaal, en dat er geen klotten van komen.
3: Zat over.

0: dingen is zeker. Zo mocht er niet advies. Van een stuntje, meer of minder, zou je alle joren het nies.
1: Moest de joor gossen kamperen op een Frans nu

0: van Ötten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of goed.

0: van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: blokken, zo'n nep op de ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ayo en music, 100% plezant, 100% oost.

0: fanolst.
1: Oeik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: oszcz, éjjel zaksz kömény, éj, oszcs, éjjel zaksz kömény, éj, oszcs, éjjel zaksz kömény.
1: Sige, Juanjo,
2: Juanjo,
3: Juanjo, Juanjo, Juanjo,
4: Juanjo, Juanjo, Juanjo,
5: Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo,
4: Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo, installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
6: App de mal.
7: Miljarden duur, weer geen parkeerplus.
8: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
9: Hey, hey. Mag niet nog links, Marie-Jan.

0: Dat is geen avans, maar ik monoroo is.
1: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: dat kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon me matakeren om een derweg te creëren. Hij moet.
1: Zat dat over droom, jong?

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dionne.

0: en niet kwak en niemand hoort.
1: Alost, is dat oost niet?
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: gelost. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes, of wat?
0: Ik heb hier iets gelost. En ze kruiden onder kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier niets bezien.
1: Het is ervoor gescheed en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tento is, hè?

0: heb hier iets gelost. En het riekt hier wat zies.
1: Lekt een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: heeft hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
1: Ik kon niet wel zien, zeg. Ziet dat ik niet verder omkom.
2: Ik heb hier iets gelost. Ik heb hier iets gelost.
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: carnaval.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien.

Soms paas ik over vroeger tot. Was in een quota, dat is een fort. De tot van chic en klet mariet.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp. Your music app.
2: App hem al.

0: Gretchen Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

0: creeper, een gast op moi. Hey, meeke, mop mij, toch is blauw.
1: Zwaai, oh, stop. En een geer, maar troet en atte, niet goed deer. Oh, rup, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na, echt mooi gerief. Zwaai,

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Epidos! Af der geriet! Tenzij me vertrokken!
1: Gomorrop, zo even Cupidoosje, al ons paren zijn gescheid van de jongen die de liefde overwonnen.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

0: Ja, get your hood up.
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Doe eens

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.
3: Olsners en olsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingelsmaan in Olst, wordt Roodogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Roodogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een Olsnees.

0: muziek.
1: 100% plezant, 100% oost.
2: Louis Verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat temmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: Alleen een portrettentrekker dat alle dagen verzijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet. Die wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertikken

AJOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

Isse, nu maar acht een pintje, dus nog nezen. Wat brengen Tina van de jongen? Trouw het ogen te merk, in 2 minuten en 32 seconden.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, mit meinem Brückenpist.
1: Ion Music. 100% Holst.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voelda Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Olst.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zonder oor. Ik vroeg, ey Turk, versteug oor deze na jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zo, verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je voor de roa. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een boei die naar een saks, die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergepooste tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles even de rooie. Maar we je gooien

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Fánuð an Olst Media Building a Joel Music 24 hýra per dag op FM op 107.8 op 105.8 op DAB Plus en online overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Flonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.